is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. An

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven in elke dag opnieuw bestaan.

mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

0: We are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hits from the Heartland.
1: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
9: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8. Beleef.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws.
4: De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Dick ter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuwkuik 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws.
4: De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edis, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het Statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de regio Noord, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Knaalpunt Hoflied, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Sloterdijk en Knaalpunt Amstel, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knaalpunt Grijshoort, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt, de rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo, 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf, 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. We are

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Bos en Lommer en knooppunt Amstel. 9 kilometer met een kwartier vertraging, ook daar staat een kapotte auto stil. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op Serio.

0: SirioAntenne.nl. Sirio Wireless Antennes.
1: Brik.
2: Ja, Brikken, kom maar.
1: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
4: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

0: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws.
6: De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Veen kan neerslag verwachten, en dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. Miami Girl.

Blue Turns to Grey, aldus Cliff Richard. Muziek uit Zee. Dat was vroeger een programma van een van de zeezenders. Dus die tekst is wel van toepassing op deze offshore show, het Zoute Uur. Welkom weer bij onze dagelijkse portie Hits van Toen. Met nu tijd voor Anne Murray en You.

Even resumeren, want we hebben drie liedjes gehad. En die van J. Vincent Edwards, dat is mijn favoriet uit de jaren 60, meer 1969, meer speciaal. Thanks. Fantastisch nummer vond ik dat. En nog steeds, mag ik vinden, toch? En worden net de Bee Gees, de Broertjes Gibb met Jive Talking. Het kijkglas is weer boordevol gouden souvenirs. En ik dacht net, tja, ik heb mijn mobiele telefoon hier in de studio op de lader liggen. En ik ben hem vergeten op de vliegtuigstand te zetten. Dus als hij afgaat, dan dat voel je niet geërgerd of gestoord. Dat kan gebeuren, maar aan boord van die zenders hadden we dat natuurlijk niet, een mobiele telefoon. Gouden souvenirs met Sixers Custers en Verliefd.

Er zijn mensen die denken dat de radio als mede het radiotoestel, de ontvanger dus, inmiddels zijn langste tijd heeft gehad. Niets is minder waar, want er is de noodradio. Een draagbare radio die je gebruikt tijdens noodsituaties, bijvoorbeeld bij stroomuitval, extreem weer of wanneer het internet en telefoonnetwerken niet beschikbaar zijn. Met een noodradio kun je informatie ontvangen van zenders, zoals waarschuwingen, nieuwsberichten en instructies van hulpdiensten. En zo'n radio werkt op batterijen, zonne-energie of met een zwengel. Dat vind ik wel heel grappig. Het apparaat ontvangt AM, daar gaat hij weer, de AM. Het ontvangt dus AM, FM en speciale noodfrequenties. Zo zie je maar, alive and kicking.

0: dan 50 jaar popmuziek.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim $9,5 miljard. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knaalpunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.

0: daar.
1: Alweer bezig met de tweede speelhelft van de show. En daarin hoorden we zojuist... Ja, ik had het eerder in de show over de telefoon die afgaat. En als je goed luistert, word ik betrapt. Maar we hadden dus, om te beginnen in het tweede gedeelte... Hollywood Beyond, What's the Color of Money... and Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band uit de jaren 70. Nou, dat hoorden we dus. En let op, hier is de...
2: Retro Top 3.

Lieten versmaarden, drie keer de Bengals. Ik heb ervan genoten, 1980, jaren 80, alle drie die nummers. Ja, mooi weer dat je op luisteren zat. Blijf bij ons. De muziek gaat door 24-7, maar ik sluit de studiodeur achter mij. En ik vraag nog even je aandacht voor de laatste hits uit zee.

0: Shades of Procol Harum. Een fantastisch document met hits als A Wider Shade of Pale en Salty Dog. 16 onvergetelijke popsongs zoals Homburg. Shades of Procol Harum neemt u terug in de tijd met Conquistador. Shades of Procol Harum, een LP vol poplegende.
1: Leo van der Goot.
2: Dit is Leo van der Goot in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van een man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep, kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten, en dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is 1 rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knalpunt Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht.
2: We gaan gewoon door, hoor. Onderweg is er klaar voor.
3: Onderweg met Bob van Beten.

zal toch wat zijn. En ze worden tekort gaan schieten. Ja, bij mij. Ja, dat is gewoon een uitdrukking. Als ik geen woorden meer heb, dan hoor je heel veel muziek. Is wel lekker, denk ik. Hè? Maar ja, dat gaat hem niet worden, hoor. Uit 1982 deze. Ja, ik schud ze gewoon uit de mouw. Zo doen we dat. Net als de koffie. F.R. David uit 1982. Words don't come easy. Nou, woorden zijn er genoeg uit te spreken. Dat kun je doen. Een berichtje inspreken. Messenger, Bob van Beter, verzenden die hap. Of je doet dat via een mailtje. Of je tikt gewoon een berichtje. Ja, dat kan ook natuurlijk. Zeker. Of, wat ook kan. Je doet het allemaal via mail. bob@kbcradio.nl. Harry is erbij bijvoorbeeld. Good evening Harry in Brisbane, down under. Rowan Ruud heeft zich gemeld. En die heeft niet alleen een berichtje gestuurd, maar ook fotootjes meegestuurd. Ik vond een Fransman die blij met jou is. En ik ben even gestopt bij de brug die ontworpen is door dokter Eiffel. Of is het de heer Eiffel? Je weet wel, van die roestige spijker. Geen idee waar je het over hebt. Lekker, 22 graden hier en straks de Mio-brug over. Of Mio-brug, wat je wilt. Met de neus naar de zon, denk ik dan. Fijne show van Rauwen Ruud. Ruud van Intersprint, goedemorgen, dankjewel. We krijgen een nieuwe luisteraar aangeboden. Ik ga zo meteen vertellen wie het is en door wie. Jacco is onderweg. Laat hij allemaal weten in de mail. bob@kbcradio.nl. Ja, en Joop wil heel graag koffie. Nou, doe met je mee. Joop van Zijderlaan. Jan Willem is erbij gekomen. Tweede dagje na de vakantie alweer. En we staan in een kletsnat Bergisch Gladbach. En wat een verademing na die hitte, kan ik me voorstellen. Heel veel duimpjes ga ik uitdelen. Onder andere Gerrit en Kees en aan Hans. Joen is erbij gekomen. Die gaat van zich laten horen. Chippy niet, denk ik. Maar die is er wel vandaag. Kortom, ik noem al even wat namen als schot voor de boeg. Jos de Zilker, Jos de Zager. Morgen mag je weer, Jos. Is erbij. Stuurde vanmorgen vroeg wel even een berichtje. Twee klanten in de roer gelost intussen al op richting Straatsburg. Nou, helemaal voor elkaar. En Edwin van Tielbeek, ook hij laat van zich horen. Oh, ik mag nog een duimpje uitdelen. Johan is erbij. Combi 1, Johan Groteboer. En niet te vergeten... Ja, Corné de Wit van VT. De blauwe VT, Tilburg, Verstijn. En wie nog meer? Jij ook? Mooi. Blijf erbij en lekker genieten van ons programma. Met de Rolling Stones nu uit 1973. Wat een prachtig nummer.

0: hoe is het allemaal mogelijk, zeg maar, Miss Montreal en Nielson onderweg op KBC. Zo. Even wat plugjes aan het insteken. Even wat. Ik heb hier andere speakers staan, andere luidsprekerboxen. Zo'n kind zo blij. Die kwam uit de oude studio vandaan, maar die hadden we nog niet opgehangen. Sterker nog steeds niet. Maar eentje doet het niet meer. Ik denk, waar ligt het nou aan? Geen idee. Je stopt de stekker erin en dan moet je wat horen, maar dat is dus niet zo. Zou die het niet overleefd hebben? Ja, dat is wel minder natuurlijk. Ja. Nou, moet allemaal weer nagekeken worden. Problemen al om. Helemaal niet. Maar denk, doe ik even tijdens de muziek. Kijk hoe dat klinkt, ja. Komt maar het één speakertje geluid. Dat is toch een beetje jammer natuurlijk, ja. Nou ja, of je nou via één of twee speakers luistert op de middengolf, dat maakt allemaal geen rol uit natuurlijk. Het is en blijft natuurlijk mono, maar wel lekker. Oud en vertrouwd geluid op 891 of 1008 kHz. Zo zendt KBC 24/7 uit natuurlijk, hè. Ja, en dit programma is er ook natuurlijk tussen 11 en 1. In mono via de middengolf. In Amerika hebben ze ooit stereo middengolf gehad trouwens. Vanwege chauffeurs die lange afstanden reden en rijden, vonden ze dat toen best wel interessant om AM Talk Radio, om dat uit te gaan zenden via de AM dan, zeg maar in stereo. Dat was bijzonder. Hadden we dat hier ook maar gedaan. Leuk geweest. Maar we zenden ook uit, sturen het uit, beter gezegd, broadcasten. Dat ook weer niet. Ja, we streamen, zo is het. Streamen is een mooi woord. Via de natuurlijk bekende streams. En te beluisteren via kbcradio.nl, de radio-apps. En bijvoorbeeld Barangaande Radio of Den Haag Totaal of Hollands Palet. Die dit programma weer alive en kicking meenemen in hun programmering. Dat is ook mooi natuurlijk. Ja. Weet je wie er ook bij is? Gerard in Den Haag, mensen! Hij heeft een berichtje gestuurd. Ik ga het even lezen zo meteen op mijn gemakje, Gerard. Hoe het met je gaat. Ben echt benieuwd. Ben je een Haags bakkie van me? Regel ik allemaal voor je. Nou, nog wat namen die erbij gekomen zijn. Elwin Stegeman. Daar houd ik van. Zeker wel. Nou ja, en ik had al wat namen genoemd. Deze Robert Pieger, de Tukkertarsan, heeft zich ook gemeld. Ja, allemaal ingeklokt. Live en kicking. Ik ga maar eens even onderaan beginnen. Oh nee, Edwin, even met zijn nieuwe vrachtwagen. Vanmorgen gelost in Zaandam. En nu onderweg naar Claes in Aveen. Om daar te gaan landen voor Laval in Frankrijk. Lekker bezig met de nieuwe Scania. De BD. 151R, dat is de nieuwe wagen van Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeke, dus uit Lemelenveld. Goed bezig. Nou, eens even kijken dan naar de nieuwe luisteraar die we natuurlijk mee gaan nemen zometeen. Eerst eventjes naar Jan Willem van Apeldoorn. Het tweede dagje alweer na de vakantie. En we staan in een kletsnat Bergisch Gladbach. En wat een verademing na die hitte. Heerlijk. Nog even een bedankje, die komt dan gericht aan GB, Gerben Brouwer, die een taxiritje voor hem had verzorgd gisteren, hoorden we over. Ik vond het alleen wel wat lang duren en een beetje jammer van de koffie. Maar goed, we zijn weer on the road again. En als we hier dan leeg zijn, dan krijgen we weer een retourtje naar Nederland. Dat is een retourtje. Groetjes allemaal van Jan Willem van Apeldoorn. Koffie viel tegen, vandaag niet, mag je toch hopen, hè? Onderweg op KBC. Nou, die nieuwe luisteraar, die ga je begroeten. Ik denk dat het daar wel tijd voor is. Wilco, van het goede volk van Bolk, die komt daarmee. Met de officiële introductie namens ons allemaal. En dat is deze.
1: Nieuw.
0: Een nieuwe luisteraar waar het om gaat. Die wil ik even aanmelden. Bob, de steun en toeverlaat in chauffeursland. Oké. Nou, dat vind ik een mooie introductie voor mij dan. Graag wil ik die nieuwe luisteraar aanmelden. Het gaat om Jesper Venneberg Schoppie, zo noemen we hem. Vanwege de bos met krullen, dan weet je het wel hoe die er ongeveer uitziet. Ja, daar kan ik me zeker een voorstelling bij maken. Wat voor kleur? Ik denk een beetje blond of zo. Het is een echte topper, zegt Wilco. Manoeuvreren met het grote spul. Alsof het niks is. Het maakt hem allemaal niks uit, hoor. Echte alleskunner, dat is hij. Hij rijdt in het rond met een dikke rode Scania van de firma Tielbeke. En dat betekent hard werken. Ik heb het net over Tielbeke. Het zal toch niet Edwin zijn? Want nee, dat is Hapie niet. Het is een collega dan. Dat kan niet missen. En bij Tielbeke houden ze niet van stilzitten. Ja, achter het stuur wel natuurlijk. Hij heeft het chauffeursvirus gekregen van opa Jan. En opa Jan, de opa dus van Jesper Venneberg, Schoppie, die heeft vroeger bij Hemex gereden. En zelfs ook nog op een Ford Transcontinental. Wil je hem hartelijk welkom heten, Bob? En graag iets van Henk Wijngaard voor hem draaien? Ja, dat wil ik wel. Maar eerst nog even die officiële melding. Schoppie,
1: nieuw.
0: Welkom bij de club. Goed dat je er bent. Wilco, koekoe. Dank voor het doorgeven. Ja, ik ga dan toch meteen naar Den Haag. Oh, Den Haag. Gerald Schaap is erbij. Gelukkig een beetje weer normaal hier. Ik ben elke morgen weggegaan tussen 10 en 12 in de middag. Ik wens je een fijne uitzending met goede muziek. En wens ik alle vrienden van onderweg een veilige en gezonde dag. En ook je jagen. Maak er een fijne verjaardag van op deze dinsdag. Ik heb al mijn frikandelletje met alles erop en eraan van tante Corrie gemist, hoor. Nou, gaan we dat vandaag weer voor je in orde maken. Als ze binnen is, is het eerste wat ik voor jou doe. En ja, je krijgt even voorrang, Gerard, van ons allemaal. Ik snel mij naar de kantinejuf, juffrouw Corrie. En ik zeg dat jij meteen een frikandelletje wil. Bob, bakkie pleur van jou, ken dat? Ja, natuurlijk ken dat. En ik heb verder niks meer te zeggen. Gerard in Den Haag, nou helemaal voor elkaar. Jacco, nog eventjes. Bob, gisteren weer begonnen na de vakantie. En nu geladen in Moerdijk een vrachtje ferrosilicon voor Duisburg. Alsof de wereld heeft stilgestaan en je het zo weer hebt opgepakt na 4 weken vakantie, Jacco. Heel goed, leuk om te lezen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Chippy, Martin. Vandaag sta ik op extra. Ze hebben me niet meer nodig. Even op de motor. Naar Hoofddorp, naar Kelly. Dat is zijn vrouw, voor de duidelijkheid. Wat wegbrengen, wat weten we niet. Wat ze vergeten was, weten we dus niet. We kunnen wel even gaan raden met elkaar. Ik denk dat ze de pakje brood vergeten was. Nu weer naar huis met de radio via Bluetooth in de helm. Wat leuk. En wat mooi die foto die je even meestuurt van jullie, jouw motor, beter gezegd. Toch wel leuk om te zien. Groetjes voor Bartien. Chippy dus, hebben we vandaag niet nodig. Als we maar niet morgen zeggen, je zeggen, we hebben je vandaag ook niet nodig. En blijf de rest van de week ook maar lekker thuis, Martien. Dan is er echt iets aan de hand, denk ik dan. Andreetje was ernaar. Afgelopen zaterdag vierde hij het feit dat hij een jaartje ouder was geworden. Een mooie status heeft bereikt. En wat doet hij vandaag, Dre?
1: Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Oh, wat doe je vandaag en gisteren dan?
1: Ik heb samen met Joop bij Otten gestaan.
0: Bij Otten?
1: Ook weer gezellig. Ja. En nou vanmorgen weer geladen in de Wolfraad voor Eemshaven.
0: Ja.
1: Nou, die ben ik rond 1:30. Kan ik hem gaan lossen.
0: Oké, even luisteren
1: nog. Dan ga ik hem teruglaaien voor Barneveld.
0: Ja.
1: Ik denk dat vanavond de goud er net wordt in Barneveld. We wachten het even af hoe dat allemaal loopt. Dus,
0: kan wel natuurlijk, ja.
1: Ik denk dat het zoiets wordt. Dus.
0: Ja.
1: Komt helemaal goed. Maakt er in ieder geval een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug, André. En goede zaken daar doen. Joop. Ook van de firma Zijderlaan Stolwijk. 2 kopjes koffie. Is dat niet een dubbele? Ik doe dat hoor voor jou. Jaap noemt dat een doppio. Als het om espressootjes gaat natuurlijk. Ja. Kees Diepens, ook een duimpje van mij terug. Want jij bent ook ingeklokt, zie ik nu. Gerrit de Winnetoe, Bijlsma, onderweg voor Brouwer op Urk. Erbij is Johan. Kombi 1, grote boer. En Corné de Wit, ik zei het al eventjes, hij is van Versteijnen Tilburg, de blauwe Versteijnen. Ook jij een duimpje van mij. Net als Elwin Stegeman, maar daar hou ik van, Stegeman. Heerlijk, zo'n plakje worst zo tussendoor. Zeker. Alleen nog even naar Robert Pieger, de Tukker Tarzan, want die zegt... Bob, onderweg vrienden, vannacht in Rotterdam, niet Rotterdam, Rotterdam, geslapen. En vanmorgen alweer gelost, ik sta nu in Salford. En dan nog even eentje los in Manchester. En daarna vanmiddag weer de laden in Stockport. Als het maar niet stokt allemaal. Zometeen Marco Schoutenmaker met Loesoe. Dat is een nieuwe single, die hoor je. Maar eerst even de verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. Voor jullie dus.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Duitsland is de A44 Essen richting Düsseldorf afgesloten... tussen Velbert Noord en Heppenscheid. Dat duurt op 1/2 oktober. In België is deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meijzen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is er grote kans op file bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de ring van Brussel. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Is er maar 1 rijstrook open. Dat duurt tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Anke Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van een man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting

Antwerpen staat file tussen Steenbergen en Hogerheide 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagestein 5 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht.

0: Jan Paul Jan. Onderweg op KWC Radio, live en kicking radio. En dat doen we alleen maar leuk met elkaar. Ik bedoel, als ik het alleen ga doen, wordt het een beetje een one-man show. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Dus interactief deelnemen als het kan. En aansluiten op zwoele, sobere nachten van Rutger van Barneveld. Niet te verwarren met Raymond, hè? Nee, dit is Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten was namelijk de laatste schakel in de ketting. En die maken we elke dag een stukje langer met een drietal nummers. Woordje uit de titelpeuter of uit de artiest, dat mag ook. Rutger van Zanten. Zwoele zomernachten. Ja. Daarvoor hadden we trouwens Indian Summer van de Doors. Was een ideetje van Chippy, die toen wel aan het werk was. En dit was de zomer van André, hoorden we daarvoor. Die Erwin ook heel erg leuk vond. Sowieso de wat minder, nou ja, minder bekende nummers. Heeft hij dat ook? Ja, nou ja, goed. Minder gedraaide nummers op de radio. Wij draaien hier bij deze omgevallen platenkast die we hier hebben staan. Alles wat we willen. En Wijngaard moet ik nog draaien voor onze nieuwe schoppie. Nieuwe luisteraar. Dus dat ga ik ook nog even kiezen zometeen. Aansluit op de ketting dus. Help je me erbij alsjeblieft. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Laatste schakel in de ketting dus gisteren. Vandaag gaan we daar weer mee verder. Met een woordje dus, hè. Met één woordje. Eén woordje is genoeg. Ja. En een goed verstaander heeft een half woord nodig. Trouwens, Bob dubbelop vandaag. Drie nummers, of misschien twee van één en dezelfde artiest. Binnen 10 minuten moet het haalbaar zijn. Maar welke? Ik ben benieuwd. Vanaf 10 voor 12 zometeen op KBC Radio. Als je een ideetje hebt, geef het maar door. Ik ben benieuwd. Marcel is er ook. Hey, Marcel, soeverein. Huh. Vandaag zou ik even bij GP Groot, vuilverwerking, even weer een dagje als bijrijder helpen. Maar wat denk je, kom ik eraan? Stond ik niet ingepland. Ach, dat kan gebeuren. Maar wel apart om alles eigenlijk van een andere kant te zien. En een andere tak van het transport. Ja, dat snap ik, ja. Maar goed, je kon dus onverrichte zaken weer terug. Dat is ook niet helemaal superleuk natuurlijk. Hoe kan ik je een beetje blij maken, Marcel Soeverein? Met een bakkie? Oh, dat is niet een bakkie. Dat is de muziek. Nee, een bakkie. Uit een goed hart komt het naar je toe, hoor. Fijne dag, Marcel. Goed dat je er bent. Jeroen Schild is er ook. Jeroen!
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ik ben er ook weer bij.
0: Vertel.
1: Verdikke jongen, wat een nacht, wat een nacht.
0: Heb je slecht geslapen?
1: Gisteren om 5 uur terechtgekomen bij E17 Snacks. Ja, dat is vlak voor Antwerpen.
0: Ja.
1: Met naar Lokeren. Ja, lekker gestaan, heb ik lekker even wat gegeten.
0: Oké. Okay.
1: Lag ik om 7:30 op bed. Ik was kapot gesloopt.
0: Maar je was om 2 uur begonnen, hè?
1: En ik heb me geslapen als een baksteen, jongen.
0: Als door een roosje, ja. Ja.
1: Ik werd om 3:30 ging de wekker. En ik was kip lekker.
0: Ja, zo, ja. Ja,
1: ja, ik had er helemaal zin in.
0: Goed zo.
1: Even lekker de koppel door de zegging heen gegooid. Het gastje erop om 4 uur. Ik had mooi mijn 11 uurtjes erop.
0: Mooi, man.
1: En ik was om 7 uur bij ons op de zaak. Om te lossen. Ik had wel even wat autootjes voor me. Dus ik moest even wachten en om 8 uur heb ik er weer geladen.
0: Ja.
1: Ik heb de zaak even lekker gedoucht. En ik ben nu onderweg naar Terheide. Ja, daar ben ik rond 11:30, 11:45. Daar even lossen, even de trailer schoonmaken. Dan gaan we naar Heeswijk Dinter. Dan moet ik om 2 uur vanmiddag laden.
0: Oh, dat gaat lukken.
1: Voor Vive la France hetzelfde gat als waar ik maandag gelost heb. Mm-hmm. Bij Laon in de buurt. Ja, en dan weet ik nog niet hoe ver we kunnen komen. Nee.
0: Ideetje?
1: Nou, zou ik tante Corrie kunnen vragen of ze rond een uurtje of 12:30 een lekkere tosti aan kaas met een beetje whisky saus on the side.
0: Mm-hmm.
1: Hey, met nou, een lekker wel groot glas melk. Ja, dat kan me dag helemaal niet meer stukken. Nee, oké, okay. Nou, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. En tot morgen.
0: Jeroen, goede zaken doen vandaag. Wat ik het zo hoor, je hebt het allemaal nog in het hoofd zitten, wat je gedaan hebt natuurlijk, maar wat je gaat doen, dat is best wel goed. Je kan zo bij de afdeling planning gaan werken, volgens mij. Dat zou altijd nog kunnen, zeg maar. Wat doet Jos? Jos zegt, ik heb 2 klanten in de roer. Ik heb gelost richting Straatsburg. Oh ja, dat wisten we al natuurlijk, hè? Ja, dat is niet waar. Duimpje van Edwin terug, ja, maar blijf aan de gang. Beetje duimpjes uitdelen, zeg. Hè. Maar wel prima. Johan, AC. C is er ook bij. Ook jij een blauw duimpje van mij. Allemaal plakplaatjes van mij terug, hè. en de Drie Musketeers. Ja, José, Kees en Buk, die zijn er wel bij via de radio, maar we zijn nog wel thuis. Mijn collega is de trailer aan het voorladen voor Kropveld en voor ons dus. En dan kunnen we vanmiddag weer vertrekken naar Bella Italia. Lekker hoor, een fijn dagje gewenst voor iedereen en de groetjes van ons. José, Kees, mevrouw en meneer Lauwers, zeker. Ja, hè? En hondje Buk. Anjan is er ook bij. Hey, die stuurt altijd een leuk duimpje terug met een soort emoticon. Met één oog en die geeft dan een knipoog, zeg maar. Ja, ik doe het een beetje zoals ik de knipoog zie. Helemaal leuk natuurlijk, ja. Hans de Viking. Ik heb al wat foto's hier. Even kijken, die van gisteren. Ja, oh, nou. En de mededeling dat het weer gezellig was op de boot. Met wat bekend spul. Vanmorgen van de boot afgekomen in Göteborg. Rond 21:30 en nu op weg naar Arvika in Zweden om dat een beetje te gaan lossen voor Intersprint. En morgen weer verder in Borgen, Noorwegen. Het is hier trouwens al 18 graden met de zon erbij. Wat lekker, heerlijk, zo. Even nog wat video's bekijken vanmiddag van jou, Hans. Dank voor het doorsturen. Die boot is toch allemaal een mooi verhaal, hè? Fotootje van 15 minuten geleden ongeveer. Karlstad, 159 kilometer. Amal, 83. En Mellerud, nog 57. Of 37, ik kan niet helemaal goed lezen. Ik moet de leesbril op. Dat heb ik onderweg ook wel eens, dat ik borden niet kan lezen. Dan moet ik de leesbril op. Dat is te gek, hè? Ja. Werkt niet, maar goed. Lekker bezig met de vrachtwagen. De firma is weer trots op je. Over trots zijn gesproken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Iedereen is zo trots. Op zijn oude dag is hij nog steeds actief. Grand-père en route, Gerard. Goeie reis. Ook jij krijgt van mij een duimpje terug. Hij zegt goeiemorgen. Ik zeg goeiemorgen, Gerard. Bon voyage. Voor de Wit-Oostgeest is hij onderweg. Pets en Small op KBC en Turnaround hoor je nu.

Pets and Small. 1999, daar praten we intussen over bij het horen van dit nummer. Turn Around. Dat was een house duo uit Brighton vandaan. Onderweg op KBC met een eerste suggestie in de ketting. Meteen al binnengekomen door Brian. Brian, niet te verwarren met de Brain. Nee, dit is Brain. Hij heeft wel brains, behoorlijk wat brains trouwens. Brian Keith in Schiedam. Good morning, Brian. Goedemorgen Bob en alle luisteraars, zegt hij. Mijn suggestie voor de muzikale ketting is toch echt Summer in the City. Loving Spoonful. Loving Spoonful uit 1966. Summer in the City. Ja, leuk nummer. Kan prima. Zwoele zomernachten. Van Rutger van Barneveld, gevolgd door Summer in the City. Loving Spoonful. Ik noteer hem even op een bierveeltje. Komt helemaal goed. Mario! Van Mambo Goat Cargo zegt Brian Adams. The Summer of 69. Voor de muzikale ketting, wat dacht je daarvan? Oh, ook leuk inderdaad. Ik kan trouwens naadloos achter elkaar hoor, dus dat doen we helemaal niet moeilijk om. Jongen, jongen. Nou, en dan zometeen Bob Dubbelop. Wat gaat het worden? Laat je verrassen zometeen bij KBC Radio. Eerst voor Jesper Venenberg. Venenberg heet hij. Schapie, kunnen we beter zeggen. De bos met krullen. En vandaar dat hij Schapie genoemd wordt, onder andere door Wilco. Koek, koek. Ook over het goede volk van volk. Die zegt, ja, doe maar iets van Henk Wijngaard, vindt hij vast leuk. De radio, hier komt hij aan. Henk Wijngaard. Het gaat goed met Henk in het ziekenhuis. Ja, ik hoop dat hij overgeplaatst gaat worden naar zijn eigen vertrouwde thuisbasis. Dat wil zeggen, het ziekenhuis in Emmen. En uiteindelijk ook weer bij zijn treintje mag komen. Gewoon lekker thuis, na de hartoperatie van afgelopen vrijdag. 11:47 onderweg op KBC Middengolf. 891 en 1008 kHz via de diverse streams.

0: Henk Wijngaard op de radio, KBC Radio. En zo is het maar net. Zo, nou, wie was voor jou, Schoppie? Zo zie je maar, als je iemand aanmeldt, dan mag je ook de credits krijgen om een plaatje aangeboden te krijgen. Vinden we wel zo aardig. Dinsdag de 18e augustus. De auto is gestart, de motor is gestart, zoals je hoort. Het is vandaag geniet van de wijn Pinot Noir dag. Het is ook vandaag een viering van liefde en verbinding, want het is koppelsdag vandaag. Ja, en wat nog meer. Het is jullie eigen dag. Ja, vind ik wel. Twee keer achter elkaar Billy Ocean. Ik begin met dit nummer. In
1: Bob, dubbelop.
0: Get out of my dreams, get into my car. Het is lang genieten, want het is de long version. Die hoor je tot aan 12 uur. En dan de Loverboy of een ander groot succes van Billy in Bob Dubbelop van

0: leuk als je een beetje aan het snuffelen bent tussen vinyl. Dan zie je de LP staan, maar toch staan bij mij nog tussendoor er wel 12 inches. Net zo groot natuurlijk als een LP. 12 inch, spreekt voor zich. Net als een langspeelplaat, maar dan op 33 toeren. Deze op 45 toeren, wat klinkt dat toch lekker vet? Billy Ocean. Uit 1988, de long version van de single uit hetzelfde jaar. Ik heb hier ook de European Queen in de 8 minuten en 26 seconden versie. En Love Really Hurts Without You ook. Jongen, jongen, wel leuk. En Stay the Night, kennen we dat nummer nog? Dat is ook lekker, die had je zo meteen nog even laten horen. Na 12 uur, want het wordt middag. Ga je mee naar de middag? Neem ik de tossies alvast mee na 12 uur. Die van de kantine juf Corrie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Ellie van Loenen met het radionieuws.
1: Op de A1.
0: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, er is daar één rijstrook dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagestein 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
3: Where the music never stops.
4: We are officially the hottest.

Billy Ocean. Twee keer achter elkaar, maar wel het nieuws in de reclame. Ook wel. En de ANWB tussendoor bij KBC. Dit is Stay the Night uit 1981. Was ook een single van hem. André, ik doe een andere keer Red Spells. Red Light Spells Danger. Dan kun je twee kanten op. Het kan de overweg zijn. De spoorbomen, dan wel de slagbomen van een brug. Of het zijn de wallen. Dan wel een ander Red Light District natuurlijk. Ja. Ik weet het ook niet precies. Je komt niet één trouwens. Vraag van Gerard uit Den Haag of je nog een beetje Haags kan bellen. Dat doen de trams dan namelijk ook. Die doen tering, tering, tering in Den Haag. Ja, dat is waar. Ook een grapje van Harry Jekkers, hè. Cowboy Phil is erbij gekomen. De tweede uur. Wim Groteboer laat van zich horen. En wie nog meer? Over horen gesproken. Je hoort het Europees weeroverzicht zometeen. Een minuutje of 10, kwartiertje ongeveer. En de muzikale ketting, natuurlijk gaan we daar ook mee verder. Want ja, we willen natuurlijk wel weten of we hem een beetje langer kunnen maken. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl.

0: groep De Cooks en Mr. Maker. Ook alweer 18 jaar geleden dat dit een succesvol nummer was. Onderweg op KBC, ja, gezellig dat je er bent. Natuurlijk is het leuk om samen radio te maken. Voor de muzikale ketting gaan we er zo meteen voor. We vinden vast en zeker het woordje zomer of summer of zomer. In de aansluiting op zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nee, dat is niet die pijltjes gooien, zei ik al. Zeker niet. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Kijk of ik nog even kan ontcijferen wie ik genoteerd heb op het bierveldje hier. Oh, het is echt een puinhoop. Ik zie het alweer. Nou ja, het was door elkaar. Ik zie het zo wel. De eerste schakel komt er zo meteen aan. Dat was het weeroverzicht voor Europa, terwijl je kilometers aan het maken bent. En natuurlijk niks kunt sturen als je aan het sturen bent. Dat snap ik ook. Hooguit een Bluetooth-duimpje. En die krijg je meteen van mij terug. Zoals de Luxegers, de MRC-Bossel. Hey, lekker bezig, Luc. Goed dat je er bent. Vlop Wim Grotebroer. Ik zie een koe. Hoezo? Mijn muziekplaat zijn Henk Gaart. Wijngaard zal het moeten zijn. Oh, wat grappig, met een wijnplaatje erbij. Geweldig gedaan. Jij mag uitzoeken wat je mooi vindt. Wat verdient hij? Groetjes van Benop vanuit het ziekenbed. Nou, ik heb de radio al laten horen vandaag. Dus nog eentje zou betekenen Bob dubbelop. Maar Henk wensen we natuurlijk alle sterkte en beterschap. Na een hartoperatie van afgelopen vrijdag. Succes Henk en Treintje en eigenlijk iedereen natuurlijk. Ja, logisch. Dus ik doe morgen wel weer een plaatje van Henk. Hebben we vandaag alweer gedaan. Heb je net even gemist, Wim Groteboer. Ook trouwens in de ziekenboeg. Eens kijken of er nog wat mensen gemist hebben. Ik heb heel wat duimpjes intussen uitgedeeld. Inhoudelijke berichten, want eens even kijken. Ja. We hebben iedereen een beetje een beurt gegeven, zeg maar, die aan de beurt was. Ja, nee, dat is voor elkaar. Helemaal goed. Ik ben bij. Oh ja, goed. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Zoals ik al zei, zometeen het weeroverzicht voor Europa. Ja, die muzikale ketting. Ik kan hier lezen, zomer in de stad. Oh, summer in the city. Ja, inderdaad. Dat was van Brian, toch? Even kijken of je het nog een beetje kan ontcijferen. BKS. Ja, Brian Keith in Schiedam. Helemaal voor elkaar. Helemaal goed.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Hier is de Loving Spoonful uit 1966. Ha!

kantinejuf stelt de vraag aan mij, of beter gezegd aan jullie, via mij. Zijn er nog liefhebbers? Het tosti-ijzer staat op hoge temperatuur en de tosti's kunnen er weer in. En ze heeft al een aantal uitgedeeld door hamkaas. Onderside whisky saus voor Jeroen bijvoorbeeld. Maar ja, je kunt er gewoon een kaastosti bestellen of een hamkaastosti zonder iets van saus erbij. Sambal kan ook trouwens. Sambal bij. Muzikale ketting, je mag verder gaan met Loving of Spoonful of Summer in the City. Jij mag het zeggen. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Dit is Love for Love. Robin S. Robin Stone.

0: Rolling Stone en Love for Love. Eigenlijk schrijf je Love for Love. Love trouwens schiet me ook te binnen. Is ook wel weer eens leuk om te laten horen. Die van Your Greatest Lover. Patty, Marga en José. Goed, dat even terzijde. Show Me Love was de grote hit van Robin S. in 2008. Maar werd al eerder uitgebracht in de jaren 90. In 93 was het een groot succes. Maar de hoogste positie was dat nummer in 2008 toen het opnieuw werd uitgebracht. Gevolgd door Love for Love. Ook uit datzelfde jaar 1993 van origineel. Die werd op nummer 4 in de top 40 als hoogste positie neergezet. Ja, Let's Show Me Love was nummer 1. Maar daar had hij wel dan twee keer voor nodig. Messenger Bob van Beter. Bob het kbcradio.nl. Het weeroverzicht voor Europa. En ik denk er een. Oh ja, er komen ideetjes binnen voor de ketting weer. Dat is mooi. Iets met zomer, ongetwijfeld. Ik keek nog even naar die foto, die brug van Miau.
1: Miau.
0: In Frankrijk natuurlijk, ja. Mooi. Ruud Scheef, ik vond een Fransman die blij met jou is. Ik denk, nou, dat zal er misschien nog eentje zijn. Dat is onze eigen Klaas in Frankrijk, maar nee. Het gaat om een fotootje wat hij doorstuurde. Die had ik even niet gezien. Merci Bob staat erop. Merci Bob. Geweldig. Helemaal goed. Zulke foto's vind ik hartstikke leuk. Ja, zeker wel. Bob. Zet hem op. Nou, we doen het tot 1 uur. Nederlandse zomertijd. Trouwens, er zijn nog helemaal geen Canadezen wakker, valt mee op. Zijn die allemaal met vakantie of zo? Of hebben ze allemaal late diensten? Zo ook kunnen natuurlijk. Ik kijk voor jou naar het weer voor Europa. We beginnen altijd in België met vanmiddag verspreid over het hele land eigenlijk wel enkele buien die nog gaan vallen. De temperatuur is opgelopen uiteindelijk naar 20 en het wordt nog wel 23 graden her en der. De westelijke wind is matig en aan zee vrij krachtig vandaag. Morgen, midden van de week, morgenochtend begint overwegend droog in België. Hooguit een enkel buitje, toch niet uitgesloten dus. En zonnige periode met in het westen waar de bewolking nog snel gaat toenemen. Morgenmiddag is er een behoorlijk actief buiengebied. Actuele verwachting vooral in het zuidoosten krijgt ermee te maken. In het noordwesten van België lijkt het vooralsnog overwegend droog te blijven. Maar nu kunnen we nog niet zeggen of dat zeker is. Onder de bewolking een graad of 18, 19 en in de regen ook. En met wat zon erbij, graad of 22 morgen. Nou, niet zo gek. Overige vooruitzichten, donderdag tot en met, nou ja, hooguit vrijdag wil ik het niet met zekerheid stellen, maar 20 tot 23 graden. Toch een periode met wat ruimte voor zon. Nou, vrijdag is weer onzeker, 21 graden ongeveer. En daarna, ja, kan ik van alles zeggen. Het kan regenen, het kan dooien. Vriezen en dooien is het. Italië, na een dag gisteren maandag met regionaal toch wat felle buien is het vandaag. En de komende dagen zonnig en heet in Italië weer. In bijna heel Italië is het tropisch met 30 tot 35 graden donderdag tot en met zaterdag. Het noorden van Italië krijgt dan met een aantal zware buien te maken. Veel regen kan er vallen, onweer ook daarbij. En in de Alpen, ja, dan ontstaat makkelijk wateroverlast. De bodem is gortdroog en hard natuurlijk, waardoor de regen lastig de grond in kan trekken. In Rome komt de temperatuur deze week op een warmer 34 graden uit. Ook Spanje, warm weer. Maar duidelijk koeler in het noorden en wisselvalliger ook dan het binnenland en in het zuiden. Aan de golf van Biscayen, van James Last natuurlijk, schommelt de temperatuur zo deze week tussen 23 en 28 graden. Met veel wolken, soms ook een enkele bui. Maar ja, terwijl wat van de regio Valencia tot Sevilla juist volop zonnige perioden en tropische hitte domineren. Rond het midden van Spanje hebben we het over Madrid. Sinterklaas, wie kent hem niet, zijn buien. En lokaal ook onweer mogelijk. Soms veel regen in korte tijd. Met een temperatuur van ja, toch alweer 6, 37 graden. Aan het einde van de week overheersen in Spanje grote delen van zon. Zon en nog geen zon. Madrid kan wel opnieuw maken met middagtemperaturen die ze opmaken. Zelfs tussen de 35 en 38 graden. Het is allemaal wat, lieve mensen.

0: Groot-Brittannië toe. Het is wisselvallig. Er trekken regelmatig regenbuien over. Ja, de wolken die worden afgewisseld door zonnige perioden. Wat de temperatuur betreft, 20 tot 24 graden. In Engeland, lekker zeg ik dan. In Schotland, ja, 17 tot 19 graden. Maar vanaf donderdag, opgelet, vooral de kustgebieden zijn er gevoelig voor een aantal buien. En het blijft in het binnenland overigens wel vaker zonnig en droog. Voor Duitsland een periode van wisselvalligheid. Kletsnat voorlopig de dagen niet. Droge periode en zonneschijn tussendoor. In delen van het noorden eerste paar dagen, ook nog morgen 20 tot 23 graden. In het zuiden lopen die temperaturen elke dag toch wel weer op tot een tropische waarde. Vanaf donderdag op meer plaatsen in Duitsland wordt het warmer. In noorden en noordwesten overigens blijft de temperatuur wat achter, 19 tot 21 graden. Nou, we duiken nog even de Alpen in, die horen er wat over, want dagdelen die droog en vrij zonnig verlopen. Overmorgen is het gedaan met de pret. Morgen sowieso veel zonneschijn, tijdelijk tropische temperaturen. In het laagland wordt het echt tropisch met 30 graden. In de bergen kan het ook nog wel behoorlijk warm zijn. Maar vanaf donderdag wordt de buienkans groter en neemt de kans op grote neerslagsommen toe. Geldt ook voor Zwitserland. Na een maandag gisteren dus met veel buien is het vandaag en ook morgen droog. Veel ruimte voor zon. Zomerse temperatuur van 27 in het noorden. En in de regio rondom Lugano 31 graden Celsius. Donderdag, vrijdag, zaterdag ook nog. Verspreid over Zwitserland wat buien, lokaal ook wat onweer. En, ja, regionaal kan veel water vallen in korte tijd. Dat zorgt mogelijk wel voor wateroverlast. Temperatuur doet ook een stapje terug. 22 tot 25 graden Celsius. Hans ging naar Noorwegen, toch? Ja. Maar nu nog niet. Even kijken, Zweden, Noorwegen, Denemarken. Nou, Denemarken, ja, een behoorlijk actief regengebied. Dat trekt morgen over, nu nog wel even droog. 10 tot 20 millimeter. Voor Noorwegen geldt 19 of 20 graden. Stavanger en Bergen gaat op 17 maximaal. De zon is er overigens regelmatig wel bij. En nog even naar Zweden. Even langs Ikea. 22 graden, lekker warm. Vandaag Stockholm, die regio ziet er prima uit daar. De zon is er eigenlijk goed bij. En af en toe moet er wel rekening worden gehouden met een buitje. Zeker in het zuiden en in het binnenland van Zweden komen vaker buien voor. Kletsnat zul je er niet van worden. En gelukkig heb je op je voorruit je ruitenwissers, toch? Zometeen dit. Oh, wat een feest op de radio. Met Bad Company, onderweg op KBC.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ik vond het en ik vind nog steeds blanke vla heel lekker, maar ik koop het ook nooit meer. Hoe komt dat nou eigenlijk? Zou het dan aan de naam ook liggen dat dat dan niet meer kan in Nederland? Ik bedoel, ja, negerzoenen kunnen ook niet meer. Die heten zoenen al heel lang. En blanke vla, daar werd ook al over gezet, dat kan helemaal niet. Ik vind het wel een beetje gek worden, hoor.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, maar we beginnen met een wegafsluiting. De A1 richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een vrachtauto met pech. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein 45 minuten vertraging. Er staan twee vrachtwagens met pech en daarom zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging 45 minuten. Dan nog de N361 Anjem richting Groningen tussen de veerdienst naar Schiermonnikoog

0: en Alfred Zoutkamp doe je er 25 minuten langer over.
1: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: Rodgers, Mick Rolfs, Brian Howe, Simon Kirk, Bos Burrell, Todd Ronning, ik noem ze eventjes. Wat een geweldige band was dit, Band Company. De Britse, ja, het werd al gezegd, hardrockband. Vanaf 1973 waren zij succesvol. Ook bij ons in Nederland werd er van gesmuld. Dit is uit 1974 qua single. Can't Get Enough of Your Love, onderweg op KBC. Even wat klap uitdelen nog. Dankjewel. Zo. De tosties vliegen weer de deur uit. Gaat soms buiten mij om, want iedereen weet zo'n beetje de kantinejuf te vinden. Vind ik eigenlijk wel handig dat ik het niet altijd via mij moet. Maar het kan wel. Bestel gewoon via mij. Prima, dan lees ik ook een beetje wat jullie naar binnen werken. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Tweede schakel in de muzikale ketting is in aantocht.
1: De muziekketting?
0: Ja, zeker wel. Maar wat zal het zijn? Wat zal het worden? Ik heb het bierviltje even ontcijferd en ik ben eruit. Zelfs nummer 3 is een beetje voorspelbaar, maar nog niet helemaal. Oké. Okay. Ja. Eens even kijken, want Cowboy Phil is erbij gekomen. En hij laat weten vanuit een bewolkt Edegem bij 19 graden dat hij iedereen een veilige kilometers toewenst. Het eerste lied trouwens van Bob Dubbelop is mijn lijflied om klanten te lokken. Get Into My Car van Billy Ocean. Oh, wat leuk. Get out of my dream, get into my car. De beste taxichauffeur van Antwerpen doet het op die manier. Dus als je ooit een taxibedrijf wilt beginnen, dan moet je het op die manier doen. Maar niet Philip in de wielen rijden, dat is niet leuk. De beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. Moet je geen klanten richting Antwerpen sturen, want dan worden we boos. Philip wordt er verdrietig. Ik word dan boos. Dat kan niet waar zijn. Oké. Okay. Even kijken. Ik moet even lezen wat het probleem is. Oh, wacht even. Philip die wil graag weten. Hij zit met een probleem waar jullie, die het nu horen, mij mee kunnen helpen, zegt hij. Ik ben een keer gaan eten aan een benzinestation in Hervé, waar ook jullie konden staan. Maar ik kan niet meer op de naam komen van die gelegenheid. Nou, volgens mij heeft André en Joop hebben het vaak over Hervé, over de overstam. Ik denk dat het daarom gaat, tenminste. Dus je kunt de vrachtwagen neerzetten. Ik bedoel ook op een parking, voor de duidelijkheid. Want je kunt hem overal neerzetten, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd natuurlijk, ja. En jullie doen het altijd netjes, maar er zijn mensen die doen het een beetje anders. Dus bij het tankstation kun je dus ook gaan eten. Hervé, hoe heet dat ook alweer? Geef maar door. Met jullie hulp kan ik dan namelijk volgende week zondag reserveren. Als vriend Leo en ik onderweg zijn naar Luxemburg. Gaan jullie weer naar Luxemburg? Wat lekker. Alvast op voorhand bedankt van Cowboy Phil. De beste taxichauffeur dus van Antwerpen. Zo, nou heb ik het 3 keer gezegd. Philip, ik maak geen reclame voor je, dat weet je. Als vriend van de show zeker wel hoor. Middag Bob, ik ben net wakker. Wie? De MRC Mossel. Hoezo nu pas dan? We hebben namelijk weer wat nachtwerk achter de rug. Oké, ik heb niks gezegd. Hebben goed. Nu lekker luisteren. Voor de ketting dacht ik aan Connie van den Bos. Met een prachtige nummer 3 zomers lang. Ah, 3 zomers lang. Nee, ik ga niet zingen. Dat ga ik niet doen. Was jij mijn liefde of liefste? Ja, ja, ja. Is wat, hè? Connie van den Bos. Wow. Best een leuk idee voor KBC's muzikale ketting. City to City met The Road Ahead. Wat dacht je daarvan, zegt Martin Chippy? Kan die nog? Ja, Loving Spoonful met Summer in the City. Daarop aansluiten natuurlijk, ja. We hoeven niet per se verder te gaan met zomer. Het mag wel natuurlijk, ja. En Dre heeft een antwoord voor jou, Cowboy Phil. En Joop heeft dat ook. Nou, dan gaan we er zo meteen even een... geen geheim meer van maken. Oh, wacht even. Even naar Erwie, ook collega trouwens. Van André en van Joop. Erwie weet ook het antwoorden, natuurlijk ja. Ik schakel net in. Ben er nog even 20 minuten bij, zegt Erwie. Nou, bij deze. Erwie, Joop en André. Een 3-eenheid, zeg maar. Allemaal onderweg voor Zijdelands Tolwijk. La Comedia in Hervé, zo heet het. Cowboy Phil, Philip, La Comedia, La Comedia. En wie zegt dat? Joop zegt La Comedia. En André zegt het ook, La Comedia. Verder zegt hij nog...
1: Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Ja, maar dat weten we wel, André, dus is goed. La Comedia, dat is een grapje. Nee, ja, dat is een grapje, inderdaad, ja. En Vincento, de beste buschauffeur van Anvers. Oh nee, van Eindhoven. Oh, goed, dan komt daar Cowboy Phil vandaan natuurlijk, ja. Kan niet missen. Goed. Nou, ik ga eens even nadenken over jullie suggesties voor wat betreft de muzikale ketting. Want ik ben er nog niet helemaal uit, zeg maar. Even rustig aan met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: razendsnel radio maken. Dankjewel Cowboy Phil en natuurlijk dankjewel Harry, Joop en André voor La Comedia in Hervé. Want dat was het reden waar hij graag een keertje wil gaan eten met vriend Leo. Nou, dat gaat helemaal goed komen. We willen wel na afloop weten, Philip, wat jullie besteld hebben. Dat vinden we wel even leuk. Maar vooral wat jullie hebben gedronken.
1: Meer dan 50 jaar hits. KBC.
0: En ja, City to City is wel heel erg mooi. Nou, Summer in the City van The Loving Spoonful.
2: De muziekketting, schakel 2.
0: The road ahead is empty.
3: The road ahead is empty.
0: Dat zijn de Miles of the Unknown.

0: Miles of the Unknown. Tussen haakjes, het is eigenlijk The Road Ahead natuurlijk van City to City. Dat was een heel groot succes voor Maarten van Praag en Alexander van Bremen. Ja, en nog wat muzikanten erbij. En die mag je natuurlijk niet vergeten. Onderweg op KBC. De derde schakel komt er zometeen aan. Maar Blanke Vla zal binnenkort niet meer in de schappen te vinden zijn. Het heeft niks te maken, wordt gesteld met de vraag, namelijk die is het wel, naar Blanke Vla. Dus het heeft niks te maken met discriminatie. Toch vind ik dat een beetje gek, hoor. Geen zoenen meer. Maar 9 zoenen hadden we vroeger natuurlijk. Ja, vonden we leuk. Ja, maar ja, dat mag niet meer. Oké. Nog even een paar reacties. Van Jacco, die zegt, straks mag ook blanke lak niet meer. En zwarte banden mogen ook niet meer. En dan vieren die idioten in Nederland dat de slavernij is afgeschaft. Nou, die slavernij, zegt hij, en ik moest even nadenken, die is echt nog niet voorbij, want er worden over de hele wereld nog miljoenen mensen en kinderen uitgebuit. Of als slaaf voor een hongerloontje uitgebuit. Ja, dat is wel waar. Nog altijd. Nou, dat is dan ook slavernij natuurlijk. Zit wat in. Jouw reactie, bedankt. Jaco, Blanke Vla. Ja, dat wordt niet meer gegeten. Nou ja, als ik Gerard in de Haag mag geloven. Blanke Vla, Bob, dat is dat spul om mee te behangen. Oftewel sterfsel. Gerard in de Haag hier, hè. Hoor even. Het is sterfsel. Het plak supergoed. Maar het is echt niet om op te vreten. En verder, ik ga pleitos. Het was weer toppie, Boppie. Bedankt. En tot de morgen. Bye bye, zwaai, zwaai. Gerocht, de enige echte Hagenees. Kijk, daar moesten we het dan ook weer van hebben. Onderweg op KBC. Hoe laat is het? Oh, het is 9:00. Ik vind het eigenlijk wel weer tijd voor een derde kettingschakel. Het lijkt me hartstikke goed. Om na. Oh, Cowboy Phil. Ja, ik had het kunnen doen. Big City van Tol Hansen als derde schakel. Nee, het is geworden. De verzonken stad, city, stad, van Frank en Mirella. Onderweg op KBC.
1: De muziekketting, schakel 3.

Frank en Mirella. Mijn moeder vond het altijd zo'n mooi nummer. Ja, ik ook eigenlijk wel. Ja, ik ben het zeer gaan waarderen, moet ik je zeggen. Ik vind het Nederlands lied sowieso leuk. En ik vind het ook leuk dat Nederlandse muziek vandaag de dag veel meer wordt veel populairder is. Veel meer wordt gewaardeerd dan een jaar of 10, 15, 20 geleden. Onderweg op KWC. We lopen een beetje richting het einde. Hoe loopt het met de reis? We zijn alweer 2 uur opgeschreven.

0: natuurlijk, ja.
1: Snap ik allemaal. Even opzommend, de muzikale ketting vandaag bestond uit als eerste Summer in the City, Loving Spoonful. Miles Ahead of the Unknown, The Road to Nowhere. The Road Ahead, sorry. City to City en de verzonken city, de verstonken strand van Frank en Mirella. En zo maakten we de ketting vandaag weer compleet. En ideeën voor morgen zijn welkom.
2: ABC Radio.
3: Op Van Beten.
2: Op Van Beten. Ontbreek.
3: Every workday between 11 and 1 o'clock.
1: Dus morgen weer. Zeker. En woensdagmiddag, dan voordat het woensdagmiddag wordt, wordt de week doormidden gezaagd door Jos natuurlijk. Ja, gaat er ook wel weer van komen. Tot zover deze onderweg. Ik wens je veilige kilometers. Bedankt voor het feestje, want zo heet dat hier op de radio. Het radiofeestje dat we elke dag samen weer beleven.

0: gaat. Jan Robben, Robbeke. Groeten uit de Eemshaven aan iedereen. Blanke diesellossen. Geweldig. Hans, dankjewel voor de video. Ga ik lekker vanmiddag bekijken. En iedereen dank voor het luisteren voor het feestje. We maken het morgen weer hier bij KBC Radio. Radio maken we samen tussen 11 en 1. Ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl.
1: Tot morgen, zeg ik dan. En meer zeg ik niet.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. 65 kilometer file op de Nederlandse wegen. En daar ondervindt het verkeer last van op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Het is druk tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, want daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grensovergang. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort en levert 10 minuten vertraging op.
2: KBC, where the music never stops.
3: We are officially the hottest AM station.
4: KBC!

Penny van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de

0: oorlog in het Midden-Oosten. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het weer, bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had 2 bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en Bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar 1 rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan een uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15... Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50, Os richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Dat komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over.
6: The mighty KBC, where the music never stops.

0: jaar popmuziek.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. PRO zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en PRO. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsde zwaar gewond geraakt doordat hij door twee personen mishandeld werd. Eén verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Zijn wat ongelukken gebeurd die voor extra reistijd zorgen. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn bij Kootwijk een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Je staat er ruim een uur in de file. Kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel.

0: zijn alweer ruim een half uur bezig in het zoutuur. En wat een contrast. Maar allebei leuk, die platen die we net hoorden. Dire Straits uit de jaren 80, Walk of Life. En The Cats, and Sure, He is a Cat. En dan nu...
1: KBC's Retro Top 3.

Lekker hè, die retro top 3. Ik ben er klaar mee. Nou ja, heel snel mag ik weer, dus dat valt wel mee. Stuur een mailtje naar mark@kbcradio.nl. En hier is een nummer van de classics voor Spooky.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging 1 uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10, op de A10 West om precies te zijn, bij Amsterdam Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht, vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorinchem bij Hagestein ook 25 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staat 200 kilometer file, vooral veel vertraging in het midden van het land. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En verderop, voor knooppunt Everdingen, ook nog een half uur vertraging door een eerder ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is daar dichter, stond even een auto met pech. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur vertraging. En door slecht wegdek ook een behoorlijke file op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïense buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A27 is druk, van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein, 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: KBC Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is goed te merken dat in een deel van Nederland de schoolvakantie voorbij is. Het is weer behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer file en 10 minuten.

Ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heilo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze 2 pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging. We are officially the hottest.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. En de Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. En de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui. En het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht. En dat kost je ook 10 minuten.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
8: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens hun huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. En een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: pasgetrouwd Engels stel is tijdens hun huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. En morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rodering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Rodering, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Volgens mij, Rodering, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.
6: KBC.
7: Jouw hits, jouw station.
6: You know, you make me feel so good inside.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Never stops.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. En met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui. En het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
4: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. En morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn.